iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging PC's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.
2: En dit is de maandfavoriet op Cross.

0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schetzer.
2: Dit is van Sander en Mooi.
3: Dit is Wim Polsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
10: Hi, this is Jessica Ridley and you're listening to Crossroads Country Radio.

0: had to call him. Had to call his uncle.
1: Crossroads Country Radio, the best in the Netherlands.
2: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de wilde rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
3: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd.
4: De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
2: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroad

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Amsterdam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Beste luisteraars, vandaag een bijzondere uitzending. Een mijlpaal in ons bestaan. Op 18 juni zag Jannie, 80 jaar geleden in Rotterdam-Zuid, het eerste levenslicht. Ze hoorde de doelpunten van Feyenoord. Vandaag een keus uit haar favorieten. Haar muzikale helden. De meeste hebben wij ook persoonlijk ontmoet. Happy, happy birthday baby. Een gelukwens van Wanda Jackson. Namens Marty Robbins een bouquet of roses. Ze is mijn honky-tonk angel, Timber, I'm falling in love. En dat is van Patti Loveless.

Dreaming My Dreams, een van de mooiste love songs van Colin Ray. All I Wanna Do in Life, laat Crystal Gayle het maar zingen. To Dance, een dansje met Garth Brooks. We zagen hem in Rotterdam. Met Rieneke ging Jannie ervoor naar Texas. En in Nashville waren er veel ontmoetingen.

A good year for the roses. Lori Morgan en Sammy Curcio. Some days are diamonds, ook in ons leven. Levenslange vriendschap met Ruud Hermans, uit de tijd van Tulsa. Vince Gill mag niet ontbreken in het lijstje van Jannie. Look at us. Felicitaties of gewoon een berichtje dat je van Greenheart Country geniet. Jannie@countryz.nl.

Een nooit vervulde wens in een white sportcoat naast Marty Robbins. Ze heeft hem wel Hollandse klompen aangemeten tijdens een optreden in Ahoy, Rotterdam. Living on Love, Alan Jackson. Persoonlijk aan hem de Grammy Award uitgereikt in Nashville. Patsy Cline, wat hadden we haar graag gekend. The Wayward Wind, wat een stem.

Sweet Memories, Tumbleweeds, Ina en Ruud. Ook voor trouwluisteraar Luc van Eeuwen. Ook jarig op 18 juni. Van harte gefeliciteerd. Holes in the Floor of Heaven. Steve Wariner, mooie man, prachtige song. Ook al weten we niet of die heaven er wel is en waar.

Colin Ray, Intish Life. Een tijdloze favoriet, evenals Vince Gill. We horen Elijah Jane. Natuurlijk zijn er meer favorieten, ook van eigen bodem. Maar deze in het bijzonder, Tulsa, met Ruud en Joni, If I Needed You. Als er nog tijd is, Close Up Steel van de Tumbleweeds. Straks meer favorieten van Jannie.

Love Me, Colin Ray. Speciale uitzending voor Jannie, haar favoriete. Jannie is een allesdoener. Dankzij haar techniek hoor je country, Green Hot Country. Ze was de sterke vrouw achter Country Gazette. Runde met Maudy, Henk en vele anderen. De CG stand bij vele honderden festivals tijdens 35 jaar Country Gazette. Financiën in goede handen, mijn echtgenote. Mijn chauffeur, moeder van twee kinderen, al meer dan 55 jaar samen in hetzelfde huis. You give me a mountain. De woorden van Marty Robbins. Eerst tijd voor de Tumbleweeds, Ruud en Ine. Met hun begeleiders, Somewhere Between.

Let me be your friend, Tulsa met Joni de Boer. Vriendschap is de mooiste beleving. Change, geen keten, vrij in leven. Patty Loveless, omdat het mooi is. Like a river to the sea, Steve Wariner. Alvast een voorproefje voor onze Sea Songs specials.

Never Knew Lonely. Vince Gill, gezamenlijke favoriet. Net zoals Marty Robbins, Now Is The Hour. En Garth Brooks, The River.

Make a dream come true. Crystal Gale. Veel dromen konden we beleven, sommige niet. The Tips of My Fingers, we kennen het van Bill Anderson. En Steve Wariner. Vince Gill, I Still Believe in You.

Till the Tear Becomes Rose. De mooiste versie is van Laurie Morgan en Keith Whitley. We zagen ze samen ooit een keer in Steenwijk voor de Stone Valley Country Club. In samenwerking met de KRO dacht ik. The Story of My Life. Marty Robbins zal nog vaak te horen zijn in Greenheart Country. Bill Clifton veranderde ons leven. Daarover later meer. Blue Ridge Mountain Home. Ons home of country gezet staat in het groene hart.

That was a river, Colin Ray. Het verjaardagsfeestje loopt ten einde. In eigen land horen we nog Ruud Hermans' You're My Best Friend. Tot slot een dansje op de Tumbleweedspolka. Proost Jannie, proost op een zo lang mogelijke voortzetting van ons samen zijn. We realiseren ons dat we geluksvogels zijn in een land waar het leven goed is.

0: sponsorprogramma steunen. Het Huis aan het Water in Katwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: Zandvoren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Jarenweeks, daarmee openen we met Brighter Days een programma. Uitsluitend, jullie weten het, uit Nederland en België. De countrymuziek in de meest ruime zin van het woord. En deze is ook afkomstig uit Nederland. De Tour of Kind en Backroad Fever.

Where I Just Started is van Sander van Rijs. Daarvoor Johnny Bollock en Terza on Tour met Wanneer Zie Ik Jou Eens Weer. En You and I, The Realistic Love Song, werd natuurlijk gezongen door Kimmy June. Gaan we naar Arjan Plat en Poems.

0: via honderden kilometers glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: Howdy country fans, this is Jeremy Stedick from Austin, Texas. You're listening to www.crossroadscountryradio.nl, the best country music in the Netherlands.
2: De muziek zegt alles. Dit is Country Kicking.

Mama Zed van Melanie Ryan. Daarvoor Julie Lina en You Should Know. En Grateful Man van René de Roo. Kennen jullie deze nog? Vorige week hebben jullie hem ook gehoord. Jimmy Schulte en Baby Get These Boots On.

komt een nieuwe single van het album Belmont Boulevard. Dit was de eerste single die ervan getrokken werd. Ik heb het over Counting Stars, gezongen door Hilde Vos. Daarvoor Kirsten Alting en Keep On Moving en Ik Ben Een Trucker van André Ponk. Is het country? Is het geen country? Het is nou van een country zangeres die een klein zijstapje heeft gemaakt, maar het nog steeds de country vibes in het nummer heeft. Ik heb het over Lana G en Dance Till Dawn.

Days of Burley Spencer, oftewel Telefoon, gezongen door Don Mercedes en Bonnie St. Clair. Daarvoor Han van Eyck en In the Pouring Rain. En dat brengt ons aan het einde van het eerste uur. We gaan uit met Inner Rose en Good Riddance en Goodbye. Heel graag, tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de Voren.
1: De Marshall met What Makes the World Go Round. Hij mocht de tweede uur openen van Country Kicking. Welkom daarbij. Gaan we heel snel door met muziek, want echt het uur zit overvol. Johan Faber en Silverado.

Michaels in This Small Town. Daarvoor Life's a Beach van Robert Weston en Mandy Storm met Lock My Heart in Prison. Gaan we naar Cecil Gardens. It Will Be Alright.

0: dag.
1: Dag, dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.
2: Dit is Country Kickin'.

verhuizing van Koen Vaal, Steady on the Gun, daarvoor The Man of the Village en Postponed en Ik Dans voor Jou van Ines Gonkeren, gaan we naar Esther van Kommer. I Don't Wanna Wait No More.

Sea of Heartbreak van Hillsong South. Daarvoor Wennerdraad en Midden in de Nacht en Big Bad Dog van René Hagen. Snel door, want de tijd schiet op. Hier zijn John en Nienke en met A Pretty Good Time on My Own.

Laura Kids en Tiny Garden brengt ons bijna naar het einde van deze uitzending. Wil je meer weten? Ga naar k-rp.nl voor alle informatie en de playlisten. En dan zal je zien, we gaan eruit met Because of You van Elizabeth Gray. Blijf lekker luisteren naar jullie eigen favoriete zender. Volgende week ben ik er weer en ik dank jullie voor het luisteren van nu. Dag allemaal.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Grants. Weer 2 uur lang country muziek met ondergetekende Harry Ettema. En Forever Young is een album van Kitty Wells dat in 1974 werd uitgebracht. In plaats van op te nemen met een muzikant uit Nashville die al jaren kende, werd ze begeleid door rockmuzikant met lang haar, waaronder pianist Chuck Leavell van de Allman Brothers Band en Toy Caldwell van de Marshall Tucker Band. Het nummer Forever Young werd als single uitgebracht voor de release van het album.

Mitch Snow was een veelzijdig Amerikaanse zanger, songwriter en muzikant. Bekend om zijn werk in traditionele country, honky-tonk en gospelmuziek. Hij woonde in North Carolina en was tevens eigenaar en exploitant van Mitch Snow Productions, waar hij werkzaam was als geluidstechnicus en muziekproducent. We gaan van hem draaien, Just in Time.

We gaan naar onze special van de week. Dat is met David Fressel. Die is geboren op 26 september 1941 in El Dorado, Arkansas, Verenigde Staten. En David is een Amerikaanse countryzanger. Hij is de jongere broer van countrymuzikant Lefty Fressel. En zijn carrière begon eind jaren 50, maar hij beleefde zijn grootste successen in de jaren 80. We gaan naar LA International Airport.

Frizzle diende van 1960 tot 1964 in de Amerikaanse luchtmacht. Na zijn militaire dienst tekende hij in 1970 een contract en behaalde eindelijk een solo succes, waarbij de single I Just Can't Help Believing de top 40 van de Billboard Country hitlijsten bereikte. We doen Words Don't Come Easy.

0: In 1973 ging Frizzle van Buck Owens werken en verscheen hij regelmatig in Owens' All-American TV-show gedurende de jaren 70. In 1981 nam hij zijn eerste nummer 1 country hit op, You're the Reason God Made Oklahoma. En duet met Shelley West, die destijds getrouwd was met Frizzle's jongste broer, Alan. We gaan naar I'm Gonna Hire a Reno to Decorate Our Home.
1: Came crawling home.

Ja, de producer van de duo bood het nummer van de platenmaatschappij in Nashville aan. Dat bedoel, You're the Reason God Made Oklahoma, dat nummer dus. Maar niemand toonde interesse totdat Clint Eastwood het wilde gebruiken voor zijn film Any Which Way You Can. En de soundtrack van de film maakte het nummer een hit, nadat platenproducenten het hadden afgewezen. We gaan naar Lost My Baby Blues.

The Reason God Made Oklahoma won in 1981 de Country Music Association Song of the Year en Vocal Duet of the Year Award. Hij werd genomineerd voor een Grammy Award voor Best Country Performance bij een duo of groep met vocal. Frissel en West wonnen ook de Academy of Country Music Award voor de Vocal Duo of the Year in 1981 en in 1982. We gaan naar Black and White.

In augustus 1982 scoorde Frissel zijn enige solo nummer 1 hit in de country hitlijsten met I'm Gonna Hire a Widow to Decorate Our Home. En hij bleef tot 86 met West toeren opnemen. Nadat hij de samenwerking met Shelley West had beëindigd, bleef Frissel solo albums opnemen. Maar hij had de populariteit die hij begin jaren 80 genoot niet kunnen vasthouden. We gaan naar Country Music Love Affair.

De afgelopen jaren heeft Frizzle zijn eigen label, Nashville America Records, opgericht en verschillende albums uitgebracht. Waaronder Frizzle & Friends, This Is Our Time, met een bonustrack die is geschreven ter ere van Lefty Frizzle. Merle Haggard, een traditionele muziek in het algemeen. Op Lefty, Merle en Me zingt David samen met Marty Haggard. We gaan de laatste alweer doen, Beautiful Body.

We gaan naar een blokje non-stop. En dat doen we met Bren Hill. Die is geboren op 26 mei 1976 in Ogden, Utah. En Bren is een Amerikaanse zinger-songwriter in het genre westernmuziek. Gespecialiseerd in country en cowboymuziek. Hij won de Western Music Association Crescendo Award in 2001. En werd in 2004 uitgeroepen tot mannelijke vocalist van het jaar door de Academy of Western Artists. We gaan twee van hem draaien. Dat doen we in een blokje non-stop natuurlijk. We beginnen met Cafeïne en daarna Into the Wind.

We gaan naar het blok Benelux artiesten. Deze keer hebben we 5 nummers Friestalig. Ja, komt niet zo vaak voor, een enkele keer is eentje. Maar 5, ja, ik vond dat leuk om dat te doen. Pizzerico is geschreven door Kostas en Roel Malo. En dat staat op het album Super Colossal Smash Hits of the 90s, The Best of the Mavericks. Dat uitgebracht is in 1999. En Sjoerd van der Leij maakte er een Friestalige tekst op. En dan is het Liedste Nienke.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

0: Welkom terug in het tweede uur van Country Rants. Nog een uur country muziek met ondergetekende Harry Ettema. En we eindigen het eerste uur met een voeg beatje van de Leeds River Band. En dat is de origineel is Little Bit Is Better Than Nada. Een nummer geschreven door Doc Sam en opgenomen door de Texas Tornadoes. Het nummer was ook de soundtrack van de film Tin Cup uit 1996 en werd genomineerd voor een Grammy. Wat ik dus zei, Leeds River Band maakte ervan een voeg beetje, oftewel een klein beetje. We gaan naar Leeds Mager Wiefke, oftewel Klein Mager Wijfje. Door gezongen door Marian Venema.
1: Leeds Mager Wiefke, het hier in een kufke.

Donna Lance is een onafhankelijke singer-songwriter, bekend om haar country, pop, folk en romantische nummers. Haar discografie omvat diverse akoestische en vocale releases. En ze is vooral bekend van nummers als Love Can't Wait en You're All I Need. We gaan van haar draaien, Honey, We Can Make It.

0: Willie Hugh Nelson is geboren in Abbott, Texas op 29 april 1933. En Willie is een Amerikaanse countryzanger, gitarist en liedjeschrijver. Hij groeide op in Fort Worth en hij werd meermaals onderscheiden. In 1956 verhuisde hij naar Vancouver, Washington en zijn muzikale carrière begon vorm te krijgen. Hij nam een nummer van Leon Payne op, Lumberjack. De single verkocht redelijk, maar brak niet echt door. Nou, Willie heeft een nieuw album uit. Dream Chaser heet het album. Maar daar gaan we een track van doen. Fly Away.
1: I've been sitting in this prison, counting corners on the wall.

En de volgende is een verzoek van Anne Tangstra uit Drachten. En heeft u ook een verzoek of een idee voor de special? Of zegt van nou, doe die, dat nummer eens een keer en luister vergelijk. Of een ideetje voor een non-stop, u zegt het maar. Mail het even naar countyrents@rtvnof.nl. Dus countyrents@rtvnof.nl. En dan gaan we uw verzoekje of het idee ter luister brengen, zullen we maar zeggen. We gaan naar, even kijken, Foster en Allen. Dat was de verzoek van Anne. Release me.

Hillsong Sound bestaat uit de volgende mensen. Marieke Heerschop begon op haar 11e met zingen en is daar nooit mee opgehouden. Jos van Workum begon op zijn 15e als bassist in diverse schoolbands. Dan hebben we Gerard Harder, speelt sinds halverwege de jaren 70 gitaar. Rob Heerschop was de drummer van de band toen hij door zijn ontmoeting met Marieke in Hilversum Zuid belandde. En Thomas de Jonker is de stilgitarist. We gaan naar Sea of Heartbreak.

We gaan naar een blokken non-stop. We doen met Susan Ray. En die is geboren op 8 oktober 1944. En Susan is een Amerikaanse countryzangeres. Ze genoot grote populariteit in het begin en midden van de jaren 70 en scoorde 7 top 10 en 19 top 40 country hits, waaronder LA International Airport, de bekendste is. En dit nummer werd in 1971 een internationale crossover pophit en Ray was een protégé van countryzanger Buck Owens. We gaan twee doen van haar, Nobody's Fool But Yours and Anna Love's Gonna Live Here.

Jerry Jeff Walker is geboren als Roland Clyde Crosby op 16 maart 1942 en overleden op 23 oktober 2020. En Jerry was een Amerikaanse country- en volkszanger en songwriter. Hij was een vooraanstaand figuur in de progressieve country- en outlaw country-muziekbeweging. En hij is vooral bekend van het nummer Mr. Bojangles uit 1968. Nou, we gaan draaien What I Like About Texas.

Ja, dat was live zo te horen.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie

0: Christ. World prays for peace.
1: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
2: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voort.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Vele kopieën. Slechts één origineel. Crossroads Country Radio.
1: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
2: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
1: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal hier op Crossroads Country Radio.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.